0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot.

0: Een schakel bij Franco op 072-331-7880 of van Nadine op 071-487825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for your dad. Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city.
3: In the city.
1: Live in the mix.

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as Andrei Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Jou prestasie Rumoer FM, ma. Jou prestasie Rumoer FM. Jou prestasie Rumoer FM.

En is 'n hartlike goeiemiddag hier van my kant op Dol Wester. Wat op jou elke Vrydag sê, what's happening at the Springs Mall? We start off with Narbos Matole. Hy maak vir lekker muziek hier in die food court en gaan maak een draai daar so en sit daar by die, een van die restaurante daar en geniet het. Let's start off with welcome to Springs Mall at Blue Crane Echo Park on a Friday afternoon. A complete regional shopping experience in the heart of Springs in Ekurhuleni's East Rand. Discover a world of shopping and indulge at the Springs Mall, where every corner brings something exciting.

En is 'n hartlike goeiemiddag hier van my kant op Dol Wester. Wat op jou elke Vrydag sê, what's happening at the Springs Mall? We start off with Narpos Matole. Hy maak vir lekker muziek hier in die food court en gaan maak een draai daar so en sit daar by die, een van die restaurante daar en geniet het. Let's start off with welcome to Springs Mall at Blue Crane Echo Park on a Friday afternoon. A complete regional shopping experience in the heart of Springs in Ekurhuleni's East Rand. Discover a world of shopping and indulge at the Springs Mall where every corner brings something exciting.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop

Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en